0: is Glow FM.
1: Het ritme van de Brainport.
0: Het ritme van de Brainport.
1: Glow FM.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkle Bell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkle Bell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house. Glow FM.
3: My definition of house music is what comes from the soul.
4: Not everyone understands house music.
5: Bring it on!
6: This is for all the DJs that unite. To all the underground people in the house. This is for the DJ world. This is for all the house kids.
7: You're listening to Track Source Live, the voice of the universe.

0: geheel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerin Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
4: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
6: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
5: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
6: Hoe plan ik een afspraak dan?
5: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
4: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
3: Bij de speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bij de speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
4: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
3: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition goodiebag.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 8 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Janssen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Janssen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. In het weer veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
11: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt. En waar je energie van krijgt.
12: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
13: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bij de speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.

0: Glow FM.
1: Glow FM.

0: heeft u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
4: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 9 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn erbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
4: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio.
10: Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
11: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
12: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
11: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
12: Hoe plan ik een afspraak dan?
11: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
9: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
13: Erik van Roon.
14: Ja, check. Goedemorgen. Het is zaterdag 13 juni. Zometeen Rihanna met Rehab. Maar we beginnen met Teddy Swims. Hier is Mr. Know It All.

Justin Timberlake schreef het nummer in samenwerking met zijn producers Hannon Lane en Timbaland en verzocht ook de achtergrondzang. De tekst gaat over de pijnlijke herinneringen van de hoofdpersoon van haar ex-geliefde, die metaforisch wordt voorgesteld als een ziekte. Je hoorde zojuist Rihanna met Rehab.

Het is zaterdag 13 juni 2026. Goedemorgen, Brainport. Nog een week en dan is het officieel zomer. En we gaan het inderdaad merken. De dagen worden langer, de zon laat zich wat vaker zien en de temperaturen kruipen beetje bij beetje omhoog. Een beetje dat voorzichtige voorproefje van de zomer. En de komende dagen gaan we richting de aangename 20 plus graden. En als dit zo doorgaat, dan zitten we tegen de officiële zomer. Volgende week zondag 21 juni al echt in dat mooie terras weer. En als we het weerbericht moeten geloven, gaan we inderdaad naar de plus 30 graden. Heb je al plannen om van het zomerse weer te gaan genieten? Heb jij plannen voor dit weekend? Laat het even weten via de Glow FM app. En na 3 jaar is Niall Horan weer terug met zijn nieuwe album Dinner Party. Het 4e album, alweer als solo-artiest. En hij zet de toon met dit nummer. De song gaat over de avond waarop hij zijn partner Emilia Woolley ontmoette tijdens een dinner party.

Valentijn Antoon Remmert Verkerk. Wij kennen hem beter als Antoon. Je hoorde blindelings. Het is vandaag de dag van de durf. En dat is een dag waarop mensen worden aangemoedigd om uit hun comfortzone te stappen en nieuwe kansen te grijpen. Durf kan klein zijn, je hand opsteken in de klas, maar ook groot, zoals kiezen voor een studie waar je echt blij van wordt. De dag van de durf draait precies om dat soort momenten. En als je Farrakh Dawn moet geloven, dan moet je vooral zeggen datgene wat je ook bedoelt. Say what you mean. Je hoort hier Farrakh Dawn op Glow FM. Het is zaterdagmorgen. Goedemorgen.

bijna 20 jaar geleden. Jordan Sparks hoorde je en Tattoo. En dat is in de tijd dat een tattoo nog heel bijzonder was, denk ik. Het feit dat er al over gezongen werd, is natuurlijk heel bijzonder. Tattoo, oké, misschien mensen, om mensen aan te moedigen om een tattoo te nemen. Nou, tegenwoordig is het, lijkt het, als ik zo ook naar de artiesten kijk en ik kijk zo in mijn directe omgeving, het is meer normaal om een tattoo te hebben dan om geen tattoo te hebben. We gaan verder met de muziek. Criss Cross Amsterdam featuring Ayla. Hier is Mr. Lie to Me op Glow FM.

Sister Lie to Me, Kriskels Amsterdam featuring Eilar, hoorde je hier op Glow FM. Ik heb weer een verkeer voor je. Om te beginnen met het weerbericht. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in de Brainport. Vanmorgen kans op motregen. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 19 graden. De wind is matig, windkracht 4. En vannacht is het bewolkt met kans op motregen en koelt het af tot ongeveer 12 graden. Verkeersinformatie, die is er ook. Een afsluiting op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Het Vonderen en Weert Noord. Daar is de weg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. En op diezelfde A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kelpen, Oler en Gratum. Daar is een snelheidscontrole gesignaleerd. En die is te vinden bij hectometerpaal 210.1. Zometeen Jelly Roll. We beginnen met Taylor Swift. Hier is Elizabeth Taylor.

I'm good, Jelly Roll. We hadden het net over tattoos. Ik heb net even het plaatje bekeken van deze beste man. En nou, waar heeft hij geen tattoo zitten? Hij heeft zelfs tranen op zijn gezicht getatoeëerd. Zometeen gaan we het hebben over het nieuwe coalitieakkoord. En Chris Dams, de fractievoorzitter van D66, is inmiddels al in de studio. Dus zometeen gaan we het erover hebben. Maar eerst nog wat muziek. Hier is The Wanted. And Glad You Came.

0: Drop Dead Olivia Rodrigo hoorden we op Glow FM. Ik hoop dat die titel niet op ons sloeg. En ons zijn dan Chris Dams en ondergetekende. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart werkten pro-CDA en D66 aan de vorming van een nieuw college. En op donderdagochtend 11 juni, dat was dus eergisteren, presenteerden zij hun plannen voor de komende 4 jaar. Met het coalitieakkoord en het nieuwe bestuur Eindhoven krijgt de komende 4 jaar 7 wethouders. Dat werd duidelijk bij de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord door pro-CDA en D66. Het akkoord met de titel Samen vooruit, samen thuis bouwt grotendeels voort op eerdere plannen. In de studio, fractievoorzitter, lijsttrekker van D66, Chris Dams. Goedemorgen, Chris.
1: Goedemorgen.
0: Lekker kopje koffie.
1: Heerlijk, dankjewel.
0: Heerlijk, vers gezet.
1: Ja.
0: Is het echte koffie?
1: Het is echte koffie, schijnt. Het is wel
0: sensé. Oeh, en we hebben het ook van Douwe Egberts en van de Prima.
1: Oh, die moet ook allemaal genoemd worden.
0: Die moeten allemaal genoemd worden. Maakt niet uit. 18 maart waren de verkiezingen. We zitten inmiddels op 13 juni. Is het snel gegaan? Is het normaal gegaan? Hoe is het gegaan?
1: Nou, het is sowieso goed gegaan. Mm-hmm. De gesprekken zijn heel goed verlopen. En ik denk, nou, als ik vergelijk met alle andere grote steden, dan zijn we eigenlijk vrij snel.
0: Mm-hmm.
1: Dus Amsterdam is er nog iets sneller uitgekomen.
0: Okay.
1: Maar die waren maar met 2 partijen, ja. Pro en D66.
0: Oh, dat is makkelijk. Ja.
1: Dan gaat het net nog wat sneller.
0: Ja.
1: Dus als het zeker met andere steden vergelijkt, doen we het heel erg goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en op zich lag het ook wel in de lijn der verwachting. Want voor de verkiezing hadden we natuurlijk dezelfde coalitie, alleen dan met 1 wethouder minder. De verkiezingsuitslagen die wezen er ook op dat het eenzelfde soort van coalitie zou gaan worden.
1: Dat klopt. Het is wel zo, we hadden hetzelfde aantal wethouders. Dus toen, we hadden er 7 de vorige keer.
0: Okay.
1: Hebben we er nu ook 7.
0: Dat ben ik.
1: Maar de vorige keer hadden we ook nog 2 stadsgezanten erbij.
0: Dat was het.
1: En die 2 stadsgezanten, die zijn weg.
0: Ja,
1: okay. Dus van 7 wethouders en 2 stadsgezanten zijn we nu naar 7 wethouders.
0: Okay. Vertel eens, het coalitieakkoord heet Samen vooruit, samen thuis. Daar moet ik nog even aan wennen. Samen uit, samen thuis. Daar heeft het misschien mee te maken.
1: Ja.
0: Maar wat staat er precies in?
1: Nou, daar staat heel veel in. Wat je net al zei, klopt. Nou, de hoofdpunten zijn dat we doorgaan met de aanpak op de klimaatcrisis. Dat we vol ambitie hebben op wonen. Heel veel woningen die we willen toevoegen aan Eindhoven.
0: Mm-hmm.
1: Meer dan 21.000 woningen hopen we de komende 4 jaar aan Eindhoven toe te voegen. En dat doen we niet alleen door te bouwen, maar ook door woningen beter te benutten. Grote huizen die nou door 1 iemand bijvoorbeeld maar bewoond worden.
0: Mm-hmm.
1: We gaan door met onze aanpak op de ring. Voor meer fietsen, voor betere plekken voor voetgangers.
0: Mm-hmm.
1: We gaan vol investeren op cultuur. Dat is echt een hele grote plus. Voor de komende 4 jaar gaan doen ten opzichte van het verleden.
0: Mm-hmm.
1: We blijven nog steeds werken aan het feit dat we met de Brainport-regio zo'n enorme belangrijke economische motor zijn. Dat blijft ook nog steeds een speerpunt. Ja, er staan denk ik hele mooie dingen in die Eindhoven echt vooruit helpen.
0: Ja.
1: Maar waarbij we ook hopen dat we samen thuis blijven in Eindhoven.
0: Okay.
1: Dat is een beetje de poortspeling natuurlijk hierin.
0: Oké. We hebben elkaar gesproken sowieso, alle fractievoorzitters, alle lijsttrekkers waren toen nog voor de verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen. En elke partij heeft dan zijn eigen standpunten, zijn eigen, hier gaan we ons vol voor inzetten. Komt dat ook tot uiting in het coalitieakkoord? Of is er toch her en der water bij de wijn gedaan door de verschillende partijen en dan specifiek voor D66?
1: Nou, iedereen doet wel ergens water bij de wijn, mm-hmm. want je bent gewoon met elkaar aan het onderhandelen en je kunt niet alleen je eigen dingen opeisen.
0: Ja.
1: Maar ik ben, als ik zie wat erin staat, enorm blij. Ook voor wat wij als D66 speerpunten hadden.
0: Mm-hmm.
1: Wonen bijvoorbeeld, nou, dat is een heel ambitieus programma op woningbouw de komende 4 jaar.
0: Ja. Cultuur, 21.000 woningen.
1: 21.000 woningen.
0: Dat is veel, hè?
1: Ja, dat is echt heel veel.
0: Ja.
1: Dat betekent dat we flink aan de slag moeten. Maar dat is ook waarom we in heel dit beleidsakkoord, coalitieakkoord, is de rode draad ook. We moeten stoppen met beleid maken. Dat hebben we gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En nu gaan we de komende 4 jaar echt vol op die uitvoering zitten.
0: Concreet.
1: Echt concreet.
0: Uitvoer.
1: Ja.
0: Oké.
1: Cultuur bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is wel iets waarvan we dachten. Ook met alle 3 de partijen, maar zeker ook D66. Daar moeten we echt een stapje bij zetten. Dat is te weinig. En daar gaan we de komende 4 jaar dan ook echt doen.
0: Oké. Hoe geven ze een voorbeeld?
1: Nou, Eindhoven gaf ten opzichte van alle andere grote steden €40 per persoon minder uit aan cultuur. En dat gaan we de komende 4 jaar, die been gaan we bijtrekken.
0: Oké.
1: We gaan ervoor zorgen dat er veel meer cultuur in de wijken komt. We gaan proberen dat er meer creatieve, betaalbare werkplekken bijkomen. We willen inzetten op meer nachtcultuur. het Rijksmuseum, wat er natuurlijk ook nog altijd gaat komen. Daar blijven we voor sparen. Maar bijvoorbeeld ook de Centrale Bibliotheek, die in Eindhoven stukken kleiner is dan in andere gemeenten. Mm-hmm. Hier willen we ook een toekomstbestendiger programma geven.
0: Oké. Okay.
1: Er zijn een hoop dingen waaraan we willen gaan werken.
0: Nou, mooi. Vol met ambities. Andere vraag. Ik had hier natuurlijk de lijsttrekkers en CDA Pro en D66. CDA wordt wethouder. Pro wordt wethouder. D66 wordt geen wethouder. Is dat een bewuste keuze?
1: Voor mij was het een bewuste keuze om nog geen wethouder te worden.
0: Want?
1: Nou, sowieso denk ik, een politicus is niet altijd direct een goede wethouder. Mm-hmm. Een volksvertegenwoordiger is echt iets anders dan een bestuurder.
0: Okay.
1: Ik vind dat je daar wel wat meer ervaring mee op mag doen. Ook in de politiek. Mm-hmm. Daar ben ik nog mee bezig. Dus ik dacht, nou, het is misschien ook wel goed.
0: Want hoeveel ervaringsjaren heb je als politicus, als fractievoorzitter nu?
1: Ja, ik zit nu 4 jaar in de politiek in Eindhoven, maar pas een jaar als fractievoorzitter.
0: Okay.
1: Daar zit nog wel wat ruimte. En bovendien, ja, ik heb een heel leuk leven.
0: Ja, ik ben docent. Waarmee je zegt dat een wethouder een minder leuk leven mogelijk zou hebben?
1: Als wethouder, dan word je opgeslokt.
0: Ja. Hè?
1: En je hebt één ding dat je doet.
0: Ja.
1: Op dit moment ben ik heel erg tevreden dat ik docent ben op een middelbare school.
0: Ja.
1: Ik vind het heel leuk om onze fractie aan te sturen in de gemeenteraad. Dus ja, ik ben eigenlijk wel tevreden op dit moment. En we hebben 2 hele goede kandidaten.
0: Ja,
1: dus,
0: precies. Nee, okay, je moet het overlaten aan degene waar ze goed in zijn.
1: Ja.
0: Ja, precies. Chris, ik ga jou bedanken voor de toelichting op het nieuwe coalitieakkoord. Samen vooruit, samen thuis. Wanneer vindt is er een installatie of een benoeming? Wanneer vindt die plaats?
1: 25 juni. Dan hebben wij het debat in de gemeenteraad met de rest van de partijen. En later die avond zullen ook alle wethouders geïnstalleerd worden. 25 juni. Donderdag 25 juni, 6 uur.
0: 6 uur. Kunnen wij erbij zijn? Is dat openbaar?
1: Alles is openbaar in de gemeenteraad dan ook. In het stadhuis.
0: Oké, en waar kun je dat vinden waar je aan moet melden?
1: Je hoeft je niet aan te melden. Je kunt gewoon langskomen op het stadhuis om 6 uur. En via raadsinformatie.eindhoven.nl kun je ook altijd onze agenda zien. Kun je zelfs live volgen.
0: Oké, top. Dankjewel Chris voor jouw toelichting. We gaan verder met de muziek. Sky on Fire, Eindhoven on Fire. Hier zijn de Handsome Poets van een tijdje geleden op Glow FM.

Sky on Fire, de Handsome Poets, hoorde hier op Glow FM. En we zijn alweer toe aan de laatste voor het nieuws van 10 uur. En die eer is toebedeeld aan Mark Amber. Hier is Belong Together. Tot zometeen na 10 uur.

0: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
1: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
2: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 10 uur.
8: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, dankjewel. Er is ook verkeersinformatie op de A2. Dat is de weg Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Het Vonderen en Weert Noord. Daar is de weg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. En op diezelfde A2 en dan Eindhoven richting Maastricht tussen Kelpen-Oler en de Gratum ter hoogte van hectometerpaal 210.1 moet je even oppassen op je snelheid.
10: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
11: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
12: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
11: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
12: Hoe plan ik een afspraak dan?
11: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bij de speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
10: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Erik van Roon.
9: Ja, check 2 uur, Erik. Opent je weekend zometeen Maroon 5. Maar we beginnen met Bella Kay. I love it, I love it, I love it, I love it.

0: wat mij betreft een van de beste van Maroon 5. Never gonna leave this bed.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, dat klopt. Het weekend vier je inderdaad met Glow FM. We zitten in het tweede uur van Erik Obertje Weekend. Als ik het nog niet gezegd had, dan bij deze. Goedemorgen. Wat kun je verwachten in dit tweede uur? We gaan straks gaan we het hebben rond de klok van 11:15 over de... Is er een zorgplicht vanuit social media bedrijven? En we blijven dit uurtje een beetje in de zorg, want we gaan het dadelijk ook hebben over het project Ready for Care, een initiatief van Zorginstelling Oktober en Summa Zorg en Welzijn. Maar dat voor zometeen. Eerst nog lekkere muziek, zoals je gewend bent hier in de ochtend, de zaterdagochtend. Op Glow FM, Cargo, Galit en Griffin, Save My Love.

0: Creed High.
1: Cameron Whitecomb hoorde je op Glow FM en Medusa. De jongeren krijgen deze zomer een inkijkje in de zorg dankzij een bijzonder initiatief in onze regio en met het project Ready for Care, een initiatief van zorginstelling Oktober en Summer Zorg en Welzijn, worden eindexamenleerlingen in korte tijd klaargestoomd om mee te draaien in de zorg. Maar hoe werkt dat precies en wat levert het op voor zowel jongeren als de zorg? Daarover gaan we praten met Sylvie Lambrechts en zij is projectleider en opleidingsadviseur bij Summer. Goedemorgen, Sylvie.
2: Goedemorgen.
1: Nou, om maar meteen met die vraag te beginnen dan. Wat levert het op voor de jongeren en wat levert het op voor de zorg?
2: Nou, voor de jongeren levert het een aardig zakcentje op. Zij kunnen meteen na hun eindexamen eigenlijk gaan werken in de zorg.
1: Oké.
2: Het betaalt vaak beter dan een ander vakantiebaantje.
1: Oh, ik denk dat veel mensen dat niet realiseren. Want de zorg staat natuurlijk bekend van, ja, dan zijn de salarissen niet zo heel hoog. En je wordt niet rijk in de zorg financieel. Je wordt wel rijk aan levenservaring, dat soort dingen. Maar als vakantiebaantje?
2: Ja, als vakantiebaantje levert het zeker wat op. Maar daarnaast eigenlijk, we richten ons op VMBO'ers die het profiel zorg en welzijn al hebben gedaan op de middelbare school. Die al ervaring hebben met werken in de zorg. En zij gaan dus hun bijdrage ook leveren in de zorg.
1: Oké. En wat levert dat op voor de zorg? Ja, de vraag is natuurlijk, het is een open deur, maar je mag hem toch inkoppen. Nee.
2: Het levert vakantiekrachten op in de zorg. Mensen die dus gaan werken in de zorg en misschien wel kunnen blijven als bijbaantje tijdens hun vervolgstudie.
1: Ja. En het project heeft al een keer gedraaid, hè? Gaat draaien.
2: Het is nu aan het draaien.
1: Is nu aan het draaien. Wat zijn de reacties van de deelnemers? Hoeveel deelnemers zijn er überhaupt?
2: Ja, we hebben 33 deelnemers.
1: Okay.
2: Dus dat is eigenlijk veel meer dan dat wij in oktober van tevoren hadden gedacht.
1: Mm-hmm.
2: Een heel mooi succes. Eigenlijk in heel de campen zijn leerlingen opgestaan. Van het Zondervik College, van het Piersteen, maar ook van andere scholen die mee willen doen aan dit project.
1: Ja. En jullie richten je met name dus op eindexamenleerlingen. Hoe is het bij hen bekend geworden dat dit project Ready for Care dat liep?
2: Nou, we zijn met een aantal collega's vanuit het SUMMA voorlichting gaan geven op de scholen. Mm-hmm. Eigenlijk al in januari, voordat überhaupt het eindexamen en de vakantie nog in zicht waren, om alvast het project kenbaar te maken.
1: Ook bij de studenten?
2: Ja, juist bij de studenten.
1: Juist bij de studenten, ja
2: zeker.
1: Ja,
2: okay. Eigenlijk om ze al warm te maken voor dit traject. En ook alleen aan de mensen die er ook interesse in hadden.
1: Ja.
2: Dus niet de hele klas hoefde te luisteren. Maar wil jij iets gaan doen met zorg in de zomer? Blijf dan zitten en luister naar ons.
1: En wil jij iets doen met de zorg ook na de zomer? Want ik kan me voorstellen dat voor een aantal jongeren dit ook een soort van, ja, proeftuin, mag ik dat zo zeggen?
2: Zeker.
1: Is voor hen van, oké, is de zorg echt iets voor mij?
2: En
1: dan,
2: zeker.
1: Ja, hoe kan je dat nou beter ontdekken dan werkzaam te zijn in de zorg? Ook al is het dan een zomerbaan, dat is superbelangrijk. Dat werkt natuurlijk ook mee.
2: Ja, we zien ook studenten, zeg maar, of leerlingen die zich hebben ingeschreven voor een vervolgopleiding bij Summa Zorg.
1: Mm-hmm.
2: Maar we zien ook leerlingen die nog aan het twijfelen zijn wat ze nou precies willen doen.
1: Ja,
2: en
1: ja,
2: die dit eigenlijk ook willen gebruiken om kennis te maken met de zorg, of ze daar misschien een vervolg aan willen geven.
1: Ja, het is toevallig de dag van de durf vandaag. Dus durf te kiezen, durf voor je dromen. Ja, durf, ja.
2: Durf de zorg in te gaan.
1: Het is puur toeval. Ja, en aan de andere kant, toeval bestaat ook weer niet. Dus wat zijn de eerste reacties van de studenten?
2: Nou, het is echt super knap, want meteen na hun eindexamen zijn ze dus 4 dagen teruggekomen naar het SUMMA om scholing te volgen.
1: Waar normaal alle andere studenten gaan vieren dat ze de school erop zitten en dat soort dingen.
2: Precies.
1: Dus inderdaad, chapeau voor die 33 die dat doen.
2: Zeker, want zij hebben scholing gevolgd. Hebben daarna hun gala nog gehad en alle voorbereidingen die daarbij horen. En de scholing afgerond en gestart in de zorg.
1: Mm-hmm.
2: En de eerste reacties zijn echt heel mooi.
1: Ja, dus kun je een voorbeeld geven? Ja.
2: Ja, ze leren echt, zeg maar, tijdens de scholing hebben ze geleerd hoe het is om oud te zijn en om, ja, bepaalde fysieke dingen mee te maken.
1: Hoe?
2: Ja, bijvoorbeeld,
1: hoe leer je om oud te zijn?
2: Ja, daar hebben we allerlei hulpmiddelen voor.
1: Oké, okay, vertel.
2: In de lessen hebben ze bijvoorbeeld met het geven van eten en drinken, of ondersteunen bij eten en drinken, hebben ze ervaren hoe het is om trillende handen te hebben en dan nog te drinken. Maar ook welke hulpmiddelen daarvoor zijn.
1: Staat er dan iemand aan die handen te bewegen? Of hoe doe je dat?
2: Nee, dat niet. Je hebt speciale handschoenen.
1: Okay.
2: En daar zit een knopje bij. En dat kun je, zeg maar, opdraaien. En dan worden de trillingen heftiger. En dan ervaar je hoe het is om tremoren te hebben.
1: Ja, precies. Bijvoorbeeld bij mensen met de ziekte van Parkinson die
2: precies
1: dat hebben. En wat dat voor gevolgen heeft voor hen?
2: Ja. En dan merken ze dus dat een doodnormaal bekertje niet zo goed werkt om uit te drinken, maar een beker met hulpmiddelen met 2 handvaten bijvoorbeeld veel stabiliteit geeft.
1: Oké, nou, fantastisch initiatief.
2: Zeker.
1: En zijn er al mensen die nu al zeggen van, ja, dit is echt de keuze van

Save Me Tonight, Jennifer Lopez hoorde je voorafgaande aan deze die je net hoorde. Miles Smith en Wait For You. Ik heb weer een verkeer voor je. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in de Brainport, met vanochtend kans op motregen. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 19 graden. De wind is matig, windkracht 4. En vannacht is het bewolkt met kans op motregen en koelt het af tot ongeveer 12 graden Celsius. Verkeersinformatie, die is ook te melden, als ik tenminste mijn scherm voor me krijg. Op de A2, dat is de weg Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Het Vonderen en Weert Noord, daar is de weg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. En op diezelfde A2 alleen dan de andere kant op Eindhoven richting Maastricht, tussen Kelpen, Oler en Gratum, ter hoogte van hectometerpaal 210,1. Daar staat een snelheidscontrole. Zometeen John Legend, maar we beginnen met Calvin Harris. Hier is Satisfy.

altijd zo blij als onze muziekplanner iets van John Legend erin zet. Iets van John Legend. Het maakt niet uit, altijd goed. Degene die je net hoorde was Tonight Best You Ever Had. Zometeen ga ik praten met Dirk Klerken over de zorgplicht van sociale mediabedrijven. Hebben ze die wel en voeren ze het ook uit? Now let go of everything I've ever.

0: Helemaal moet je deze afluisteren. Heerlijk. Post Malone hoorde je met Enough is Enough. Nou, dat is een heel mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Welke zorgplicht hebben sociale mediabedrijven? Social media spelen een belangrijke rol, een grote rol in het leven van jongeren. Maar hoe gezond is die eigenlijk? Volgens Fontys-onderzoeker Herm Kistjes maken apps als TikTok en Instagram bewust gebruik van verslavende algoritmes, waardoor stoppen lastig is. Daarom ontwikkelde hij samen met studenten het keurmerk Gezonde Sociale Media. In de studio Dirk Klerke, student communicatie en behorend tot de redactie van het keurmerk. Goedemorgen, Dirk.
1: Goedemorgen.
0: Hoe was het voor jou om als student mee te werken aan een keurmerk gezonde social media? Want even mijn aanname, je bent jong, je bent student. Klopt. Jij zit veel op social media.
1: Ja, klopt. Ja, ik ben wel een beetje de doelgroep. Ik heb wel met veel plezier aan mee mogen helpen.
0: Ja?
1: Mijn taak was dan een beetje om het symposium te organiseren wat we afgelopen maandag hebben gehad.
0: Okay.
1: We hebben sprekers, veel verteld over... Over hoe het nu is en wat we eraan kunnen doen. En daar hebben we ook ons keurmerk Gezonde Social Media gepresenteerd.
0: Okay, wat houdt het keurmerk precies in?
1: Het keurmerk is eigenlijk, het hoofddoel was eigenlijk om de offline wereld en de online wereld gelijk te trekken. Dus nu zien we dat in de offline wereld heel veel regels zijn. Dus je mag van allerlei dingen niet doen. Dus mensen intimideren of bedreigen. En online is dat allemaal veel makkelijker. Daar wordt eigenlijk heel weinig naar gekeken. En vooral die social media platforms doen daar eigenlijk niks aan.
0: Ik zit even te denken. Laat het even bezinken. De offline wereld is anders dan de online wereld. En regels, wetgeving. Bijvoorbeeld, je wil een festival organiseren. Ik noem maar even iets.
1: Ja.
0: Dat moet voldoen, stond van de week ook in de krant. Dat moet voldoen aan heel veel regels. En de brandweer wordt dan wel eens beticht van die zijn te streng. Waardoor een festival of een event niet door kan gaan. Daar moet dus aan heel veel regels voldaan worden. En anders gaat het event gewoon niet door. Oh. En in de online wereld is dat...
1: Dat klopt inderdaad. Ja, als je een festival organiseert, dan moet je van tevoren moet je heel veel dingen aantonen dat je alles hebt geregeld. En als je dat allemaal aan kan tonen, dan krijg je pas een vergunning. En bij social media bedrijven wordt er eigenlijk achteraf pas gekeken door middel van rechtszaken dat er schade is aangericht.
0: En wij
1: willen eigenlijk dat dan van tevoren ook bij die social media bedrijven dat er wordt gekeken, hebben ze alles op orde? Ja, dan krijgen ze dat keurmerk en dan horen er passende sancties bij.
0: Ja. En noemen ze een passende sanctie?
1: Ja, bijvoorbeeld een geldboete. Maar ja, dat zien we nu ook. Dat is voor die social media bedrijven die miljarden verdienen eigenlijk een deuk in een pakje boter.
0: Want dus, die boetes die zijn, ik lees het wel eens in de krant, 100 miljoen euro.
1: Ja,
0: dat
1: is eigenlijk
0: vind ik
1: niks.
0: Toch een bak met geld.
1: Ja, dat klinkt
0: zijn,
1: heel veel.
0: Er zijn maanden dat niet op mijn bankrekening staat natuurlijk.
1: Ja, klopt. Nee, bij mij ook niet helaas.
0: Ja.
1: Maar dat is voor die social media bedrijven, die verdienen miljarden, dus dat is heel weinig geld. Dus wij zeggen als je dat keurmerk niet krijgt, misschien maar een weekje offline.
0: Ja. En waar moet het keurmerk aan voldoen? Je had het net al, de offline wereld moet eigenlijk hetzelfde zijn als de online, of de online wereld moet hetzelfde zijn als de offline wereld.
1: Ja.
0: Is dat het enige of zijn er meer elementen?
1: Nee, er zijn 7 punten. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar een aantal belangrijke zijn: geen verslavende algoritmes, duidelijkheid over reclames, dus dat daar goede regels over zijn en dat dat ook wordt toegezien.
0: Mm-hmm.
1: Als er duidelijke transparantie over datagebruik, dus wat voor data ze van je gebruiken en hoe ze je leeftijd verifiëren als ze dat hebben. Dat zijn een aantal punten die daarin terugkomen.
0: Oké. Dat keurmerk dat is dus gelanceerd. Wat is de reactie van mensen in zijn algemeenheid die bekend zijn geworden met dat keurmerk? En ook die social media bedrijven, hebben die al gereageerd?
1: Ja, de social media bedrijven, daar zijn we nog niet mee in gesprek gegaan.
0: Okay.
1: Ja, bij deze uitnodiging, als jullie luisteren, wil ik graag natuurlijk in gesprek om te kijken.
0: Mark Zuckerberg, als je luistert, contact de GlowFM app.
1: Ja, zeker. Ja. Dan bij deze een oproep.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat gaat niet gebeuren, want die luisteren niet. Zou je hier misschien wat proactiever in moeten zijn dat jij... Want je bent docent communicatie, je weet hoe je moet communiceren. Dat heb je al aangetoond op meerdere manieren. Dat jullie naar die social media bedrijven van... Hey, luister, hier hebben we een keurmerk. Ga je daaraan houden?
1: Zeker, ja. Ja, ze zijn wel wat lastig te bereiken natuurlijk. Dat is ook een van de punten. Ja, er moet een klachtenloket komen. Dus dat social media bedrijven makkelijker te bereiken zijn. Maar daarnaast hebben we daar ook wel hulp voor nodig. Het keurmerk is eigenlijk een startpunt voor waar we nu mee bezig zijn. We willen eigenlijk daarbij experts en mensen die daar... verstand van hebben, willen we eigenlijk zorgen dat die bij ons aansluiten. Om dat inderdaad ook richting die social media bedrijven uit te gaan spreken. En zodat die dat ook gaan invoeren.
0: Precies. En hoe kunnen de experts en andere geïnteresseerden zich aansluiten bij het project Fitphone? Want dat is het onderliggend gebeuren natuurlijk.
1: Fitphone.nl, daar kunnen jullie contact opnemen.
0: Daar kun je contact opnemen, ja. Oké. Okay. En er was ook iets van een petitie?
1: Klopt, ja. Er is een petitie, ook kun je nu tekenen. Petities.keurmerk, gezonde social media.petities.nl volgens mij. Anders kijk even op fitphone.nl en daar
0: Fitphone.nl, dat is makkelijker te vinden.
1: Ja,
0: en
1: vanuit
0: daar kun je naar de petitie en teken die petitie op. Hoeveel ondertekende petities rekenen jullie? Wat is jullie streven?
1: Ja, minimaal 1000.
0: Minimaal 1000. Ja. En wat gaat ermee gebeuren als je minimaal 1000 mensen... dan gaan jullie naar de social media bedrijven. De politiek, heeft die ook nog een rol?
1: Ja, 23 juni gaan we naar de Tweede Kamer... om het keurmerk en de petitie aan te bieden... aan de Commissie Digitale Zaken en de staatssecretaris. Dus het zou mooi zijn als we dan een aantal ondertekeningen hebben.
0: Oké, dus naar fitphone.nl, ga naar de petitie, ondertekenen... Ja. Zodat jullie met heel veel ondertekende petities... naar de Tweede Kamer kunnen.
1: Ja, graag.
0: Oké, top. Hey, Dirk, ik ga je heel erg bedanken... De volgende plaat staat alweer klaar. Alex Warren, Passenger, op Glow FM.

Alex Warren op Glow FM hoorde je met Passenger. En dit gaat de laatste worden van de tweede uur van de Erik Opertje Weekend. Timbaland featuring Katy Perry is. En hier is If We Ever Meet Again.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
2: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 11 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag. Veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Er is ook verkeersinformatie op de A2. Dat is de weg Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Het Vonderen en Weert Noord. Daar is de weg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. En op diezelfde A2, maar dan de andere kant op. Eindhoven richting Maastricht. Tussen Kelpen, Oler en Gratum. Ter hoogte van hectometerpaal 210.1. Daar moet je even oppassen op je snelheid.
11: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
13: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
14: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
13: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
12: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat? Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
15: Erik van Roon.
10: Zometeen Becky Hill, Outside of Love. Maar eerst de nummer 1 in de Summer House Hot 100. Hier is another featuring 54 Ultra. Talk to you.

0: Outside of Love, Becky Hill hoorde je. En daarvoor...
1: Het weekend vier je met KroonFM.
0: En daarvoor hoorde je de nummer 1 van vorige week... hier uitgezonden op deze zender van de Summer House Hot 100. Another featuring Ultra 54, Talk to You. En ja, dat was het vorige week tussen de 2 en 8, geloof ik, 6 uur lang... De beste Summer House hits worden hier gepresenteerd door de lijst. In ieder geval die 100 beste house, Summer House hits, zo moet ik het zeggen. Die werden gepresenteerd door Raymond Wouters en Florian Hamelink de vorige week. Wil je die lijst nou nog ergens teruglezen? Voor zover mij bekend is, kan dat niet. Maar je kunt hem wel terugluisteren. En dan kan je natuurlijk pen en papier erbij houden. En dan hoor je, zoals je dat vroeger deed, dan hou je gewoon die lijst bij. En dan schrijf je op, oké, nummer 49, die en dan gaan we, goed, dat soort dingen. Je kunt hem terugluisteren. Op SoundCloud. Het laatste uur van Erik Obertje Weekend op deze zaterdagochtend. Daar zijn we mee begonnen. In dit laatste uur gaan we het hebben over de Eindhoven Pride Parade... die vandaag gaat plaatsvinden als onderdeel van de Pride Week in Eindhoven. En we gaan het daarover hebben met Iris van Venrooy van Fontys Hogescholen. En straks natuurlijk Sebastiaan. Die heeft wederom een mooie kijktip, dan wel filmtip van deze week. En natuurlijk ook heel veel lekkere muziek, zoals deze. Dit is er eentje, daar word ik heel vrolijk van.

0: Usher, Make Love in This Club, hoorde je hier op Glow FM.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Eindhoven staat van 13, en dat is vandaag 13 juni tot en met 22 juni... in het teken van de Pride Week. Met als hoogtepunten Eindhoven Pride Parade. Vandaag trommel al je vrienden, familie en buren op... en kijk hoe de parade door de stad trekt. Het thema dit jaar is United We Stand. Maar eerst trekt er een parade, zoals gezegd dus... door de stad waar veel organisaties aan meedoen. Zo ook Fontys Hogescholen. En degene die daar alles van weet, die heb ik nu aan de telefoon... Iris van Venrooy. Goedemorgen, Iris.
2: Goedemorgen.
0: United We Stand. Belangrijker dan ooit?
2: Ja, ik denk het wel. Want we horen natuurlijk in de wereld... dat queerrechten niet vanzelfsprekend zijn. Ik zeg queer, daarmee bedoel ik LHBTI-rechten. Dat die ook zomaar weer ontnomen kunnen worden... zoals nu bijvoorbeeld in de VS gebeurt.
0: Ja.
2: En daarom is het extra belangrijk dat we daar steeds aandacht voor blijven houden.
0: Ja, en dat gebeurt middels een Pride Week in Eindhoven. En vanmiddag start dan die Pride Parade. Wat kunnen wij allemaal gaan verwachten de komende week en vanmiddag?
2: Nou, vanmiddag in ieder geval. De parade houdt in... dat is eigenlijk deels een viering van de rechten die er al bereikt zijn, in ieder geval in Nederland.
0: Mm-hmm.
2: En deels blijft Pride ook altijd een protest. En zo is het ook vanuit vroeger ontstaan. Mm-hmm. Om juist zichtbaarheid te vragen voor de LHBTI-community en stil te staan bij die rechten. En dan kun je dus van allerlei organisaties zien die meedoen aan die parade. En... ja, daar zie je ook veel diversiteit in wat er van de Pride community.
0: Ja, want het is natuurlijk belangrijk als individu om te laten zien en om mee te doen met die Pride. Dus als protest of als viering. Maar het is denk ik nog veel belangrijker voor bedrijven dat die dit ook supporten, ondersteunen. En goed, jij bent betrokken bij Fontys Hogescholen. Waarom vindt Fontys dit belangrijk om hier ook uiting aan te geven?
2: Nou, Fontys is natuurlijk een school met ontzettend veel studenten en medewerkers. Ik heb de precieze cijfers niet paraat, maar dat gaat over hele hoge aantallen.
0: Mm-hmm.
2: En daar is dus ook heel veel diversiteit. En daar zijn ook heel veel LHBTI-personen. En het is ook als organisatie belangrijk om te laten zien van... hey, dit vinden wij dus belangrijk, hier staan wij voor.
0: Mm-hmm.
2: Dat geeft ook de mensen die zich... identificeren als LHBTI ook het gevoel dat ze daarin ook gezien worden.
0: Ja. Heb je daar nou, ik ben even advocaat van de duivel, heb je daar nou zo'n parade deze week voor nodig? Of moet je dat niet op een of andere manier altijd tot uiting brengen? Op wat voor manier dan ook?
2: Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat altijd belangrijk is. En een parade is een manier, of in ieder geval de hele week ook, is een manier om daar expliciet bij stil te staan, wat denk ik heel belangrijk is. Maar het is ook belangrijk om daarbuiten ook echt te werken aan rechten bijvoorbeeld van LHBTI-personen.
0: Ja.
2: Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld bij Fontys en volgens mij inmiddels ook bij andere hogescholen... is ook het ouderschapsverlof uitgebreid, zodat bijvoorbeeld...

0: belangrijker dan meelopen. Mensen die langs de kant staan en die dit ondersteunen en supporten. Want degenen die daar lopen, die hebben dat ook echt nodig. Ja, sorry, ik onderbreek. Ja, vertel.
1: Ja. Nee, dat klopt. Maar dat is inderdaad dat is hartstikke fijn als je voelt dat er juist heel veel support is.
0: Ja.
1: En de route die start om 1:00 bij de Emma Single. En je kunt ook de route online vinden, maar die gaat dan langs het Septemberplein, 18 Septemberplein, langs de Vestdijk en de Kerkstraat. En eindigt bij het Stadhuisplein, waar dan ook het Pride Vibes Festival zal plaatsvinden, waar je nog naartoe kunt.
0: Het Pride Vibes Festival. Weet je, Iris, ik heb altijd moeite als Engelse woorden en Nederlandse woorden als die door elkaar heen gebruikt worden. Op een of andere manier. Dat kan mijn brein niet aan. Dus het Pride Vibes Festival. Pride Vibes Festival. Ja, als je het alles in het Engels doet, dan lukt het wel. Ja. Oké, hoe laat begint de parade vanmiddag?
1: Om 1:00.
0: Om 1:00 begint hij en zo nu langzaamaan zullen mensen zich wel daar gaan verzamelen. Meelopen kan dus niet meer, want dan moet je lid zijn van een organisatie. Maar jouw aanwezigheid als luisteraar langs de kant is o zo belangrijk om de mensen die meedoen met de parade als protest of als viering, om die in ieder geval een dik hart onder de riem te steken. Gewoon door er te zijn.
1: Inderdaad. En kom langs, zou ik zeggen.
0: Ja, kom langs. Any famous last words, Iris? Voordat we weer verder gaan naar de muziek.
1: Heb elkaar lief.
0: Heb elkaar lief. Ah, dat vind ik zo mooi. Dat is mooi. Daar gaan we mee aandigen. Heb elkaar lief, Iris van Veenrooy. Super bedankt voor jouw toelichting op de Pride Week in Eindhoven. En vanmiddag de Eindhoven Pride Parade. Verder met de muziek. Ugel en Solto, hier is Jamaican Bam Bam.

Ik kan me bijna niet voorstellen dat deze track vanmiddag niet wordt gedraaid tijdens de Eindhoven Pride Parade Jamaican. Je hoorde Ugel en Solto. En nog even als extra informatie, Fontys Automotive, die loopt vanmiddag ook mee. En daarin, in dat onderdeel van de stoet, rijdt ook een Automotive, een elektrische DAF mee. Ik heb weer een verkeer voor je. Te beginnen met het weer.

Blijft vandaag bewolkt en zo goed als droog in de Brainport met vanochtend kans op motregen. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 19 graden. De wind is matig, windkracht 4. En vannacht is het bewolkt met kans op motregen en koelt het af tot ongeveer 12 graden. Er is ook verkeersinformatie en dat betreft de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Het Vonderen en Weert Noord is de weg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Zometeen Ginger Ninja, maar eerst de Bouwsa, hier is Magnetic.

0: Ginger Ninja Bone Will Break a Medal, hoorde je hier op GloFM. We moeten het even over het WK voetbal hebben. De burgemeester van New York heeft zich namelijk opvallend uitgesproken over het WK voetbal en over Oranje. Zoran Mamdani is een groot voetbalfan, denkt namelijk dat Nederland het toernooi niet ver gaat halen. Sterker nog, volgens hem strandt Oranje al vroeg en wordt Marokko uiteindelijk wereldkampioen. Mamdani, die opgroeide in Afrika en later naar de Verenigde Staten verhuisde, noemt zichzelf een groot liefhebber van het internationale voetbal. De burgemeester trekt vooral aandacht met zijn kritiek op het toernooi zelf. Zo vindt hij de WK-tickets veel te duur en beschuldigt hij de FIFA ervan de sport onbetaalbaar te maken. En daarom organiseert hij in New York een loterij voor goedkope kaarten en gratis fanzones in de stad. Ook uit hij kritiek op het Amerikaanse visumbeleid dat volgens hem de internationale geest van het toernooi ondermijnt. Opvallende uitspraken dus. En of hij gelijk krijgt over Oranje, dat zullen we op het veld moeten zien. Morgen in ieder geval de eerste wedstrijd van de groepsfase. Groep F om 20:00 in het Dallas Stadium. De wedstrijd Nederland tegen Japan. En je weet wat Louis van Gaal ooit zei, hè?
1: Die gaat juichen langs de lijn. Juichen, juichen, juichen, juichen, juichen, juichen, juichen langs de lijn.
0: En niet alleen juichen, maar ook springen, jumpen. Jump, jump, jump. Hier is Blackpink.

Topic, Becky G en Sorry Papi. Het is kwart voor twaalf en dat betekent dat zometeen de filmtip dan wel kijktip door Sebastian wordt behandeld. Tot die tijd muziek Elton John featuring Dua Lipa, Cold Heart.

0: Catch of Desire, Jonas Blue en Malief. Het is tijd voor...
1: Of je nu thuis kijkt of in de bioscoop, hier komt de filmtip van de week.
0: Ja, en dan zou je nu de stem van Sebastian verwachten, maar die laat weten dat hij helaas onderweg tegen iets aan iets is gebotst. Waardoor hij nu niet kan komen. Maar hij heeft wel even doorgegeven wat zijn tip zou zijn geweest. En dan ga ik dat gewoon doen. In het kader van de Eindhoven Pride Week is het de film All of Us Strangers. Dat is een Britse romantische fantasyfilm uit 2023. Dat is nog niet zo heel oud. Geschreven en geregisseerd door Andrew Hay. En wat Sebastian betreft had dit gewoon een Oscar-winnaar moeten zijn. De hoofdrollen worden gespeeld door Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell en Claire Foy. En het is de film die volgt een eenzame scenario-schrijver die een intieme relatie ontwikkelt met zijn mysterieuze buurman, terwijl hij herinneringen uit het verleden herbeleeft. Ik heb die film ook gezien en ik ben het in ieder geval met hem eens dat hij Oscar waardig was en is nog steeds. En wat blijven hangen is uit die film is die fantastische muziek van Frankie Goes to Hollywood. The Power of Love, die zit daaronder. En die komt een aantal keren terug in die film, die track. En dan, je wordt gewoon gegrepen. Het is de combinatie van het verhaal, de beelden en de muziek. Dus zeker een terechte filmtip van deze week, van deze zaterdag, de 13e juni 2026. De film All of Us Strangers. I want you to...

Tate McRae Secondhands hoorde je hier op GloFM. En dat was de ene laatste voor deze ochtendshow. De Erik Opentje Weekend van de zaterdag 13 juni. Volgende week ben ik er weer. Dan is het 20 juni. Dat is dus één dag voordat de zomer begint. En als ik zo naar de weersverwachtingen kijk, dan belooft het een 30-plus weekend te worden. Maar dat is volgend weekend. Laatste plaat. Ja, je ontkomt er niet aan, de WK-voetbal in Canada, in de Verenigde Staten en in Mexico. En Shakira heeft het weer voor elkaar samen met Burna Boy. Die Die zal de laatste worden van Erik Opentje Weekend. Zometeen heel veel plezier met Raymond en de vele hits die hij voor jullie in petto heeft. Wat mij betreft graag tot de volgende.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen. Of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 12 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En de rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
10: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal. En in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
12: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
10: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
13: Raymond Woutersen.
14: Yes, present. Extra veel muziek draai ik vanmiddag. Zometeen een Nathan Dowd, Marshmallow, Milky Chance komt eraan. En dit is Olivia Rodrigo.

0: party. Zo, deze heb ik lang niet gehoord. Dat stuurt Peter in de Glow FM app.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Echte Glow Classic uit Duitsland op de radio. Je hoorde Milky Chance en Stolen Dance. Ja, je moet weten, ik ben bezig met afstuderen van mijn hbo-opleiding journalistiek. Ik heb inmiddels alles ingeleverd, dus voor mij zit het zware werken wel op. Na drukke, intensieve weken was ik nu eindelijk even een aantal dagen achter elkaar vrij. Dat betekende dat ik dagen had waarop je ja, ook gewoon niets gepland hebt. En dat deed mij eigenlijk niet zo goed, merkte ik al snel. Mijn vrije dagen besteedde ik namelijk voor een groot deel op TikTok. Dat ging soms zelfs zo ver dat ik een schermtijd had van 7 uur. Ja, niet alles daarvan was op TikTok, maar ik schrok er toch van. Het is gewoon bijna 1/3 van je dag, hè. Om in een klein kijkje in de keuken van mijn TikTok-feed te geven, wil ik je het volgende graag even laten horen. En van tevoren is goed om te zeggen dat hij de mannen in de trein aanspreekt als vrouw en de vrouwen als man. Oh ja, en het is een paar dagen geleden in juni opgenomen.
2: Hello sir, if you're ever sad, I'm there for you. Merry Christmas. Hello ma'am, if you're ever sad, I'm there for you. Merry Christmas. Hello sir, if you're ever sad, I'm there for you. Merry Christmas.
0: Hij loopt dus door de trein om elke reiziger in de coupé even een opstekertje te geven. Ja, ik kan geen genoeg krijgen van deze video's. En vooral niet door die gezichten van die mensen, van die reizigers. Ja, die verwachten het natuurlijk niet. Sommigen kunnen hun lach niet inhouden. Ja, ik vind het echt geweldig. Ga checken. Tik op TikTok in treinquotes aan mensen geven. En je komt vanzelf bij de juiste video's terecht. Echt even een leuke aanrader op deze zaterdagmiddag. Het is Glow FM. Dit is de nieuwe Marshmallow.

Meer muziek op je zaterdagmiddag. Je hoorde Nathan Daw, Joel Corey en Ella Henderson. En Oh Hate 100 Heaven bij Glow FM. En dit is muziek uit de regio Eindhoven. De laatste

Bumpy Ride hoorde Mohambi bij Glow FM. Leuk om iets van je te horen via de Glow FM appbox. Laura deed dat. Zij stuurt na 8 dagen op rij gewerkt te hebben nu eindelijk vrij. Lekker ontspannen met de radio aan. Michelle doet waar de zaterdag goed voor is. Shoppen in Eindhoven met de radio op haar oortjes. En Luc zegt mezelf aan het klaarmaken voor een hockeytoernooi. Om daarna mijn eerste hockeyfeest ooit te gaan beleven. Ja, je weet wat ze zeggen over hockeyfeest. Hè? Dat schijnt altijd ontzettend uitbundig en met heel veel alcohol eraan toe te gaan. Misschien toch eens op mijn bucketlist zetten. Ik heb er zelf nog nooit een meegemaakt. Luc, veel plezier. Goed dat je erbij bent.

Eric Dawn en Haley May, je hoort het Deep Inside bij Glow FM. Een paar minuten over 12:30, dit is het Glow FM Weekend Weerbericht. Langzaamaan komt er steeds meer zon tevoorschijn. Temperatuur loopt op naar 19 graden vanmiddag. Morgen nog een graadje warmer en dan een afwisseling van zon en wolken. Lucas en Steve, hoor je zo meteen. Long Way Home komt eraan.

dit is wel even een dingetje, hoor. Ja, Taylor Swift ga ik zo meteen draaien. Mooie week heeft zij achter de rug. Ze heeft opnieuw geschiedenis geschreven. Op haar 36e, wat ze nu is, is ze als de jongste vrouw ooit opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Dat is een prestigieuze eregalerij voor artiesten die een enorme invloed hebben gehad op de popmuziek met hun eigen muziek. Nou, ze komt daarmee in een rijtje terecht met legendes als Stevie Wonder, Dolly Parton en Mariah Carey. Toch mooi voor haar. Ze heeft trouwens ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar ouders en onder andere ook de rest van de familie te bedanken voor alle steun die ze haar door de jaren heen hebben gegeven. Ze heeft een nieuwe muziek uitgebracht. Die ga ik nu voor je draaien. Nieuw is I Knew It, I Knew You bij Glow FM.

De nieuwe Taylor Swift, Jora. I knew it, I knew you bij Glow FM. Ben je stiekem jaloers op al die mensen die in de stadions bij het WK voetbal zitten? Ja? Ik zorg er zo meteen voor dat dat in één klap over is. Eerst Kygo en Khalid, Save My Love.

Het WK voetbal. Ja, dat is toepasselijker dan de Summer of Love dit jaar, toch? Shawn Mendes hoorde je bij Glow FM. Ben je een beetje aan het kijken naar het WK voetbal trouwens? Afgelopen donderdagavond afgetrapt natuurlijk. Om 9 uur 's avonds ging de eerste bal in de wedstrijd rollen.

kun je maar beter flink gespaard hebben. In sommige stadions betaal je namelijk ruim 15 euro voor een biertje. 15 euro! Dat is toch niet normaal? En bijna 11 euro voor een bak popcorn. Voor een biertje en een snack ben je dus al gauw meer dan 20 euro kwijt. Dat nog, keer 4 gedurende een wedstrijd of zo. Nou, reken maar uit. Dure avond. Dan kun je eigenlijk veel beter thuis op de bank zitten, toch? Of in het meest ideale geval lekker buiten, onder een afdakje met je tv. En dit weekend is het daar misschien nog een klein beetje fris voor. Maar vanaf volgende week woensdag gaan die temperaturen omhoog. Ik weet niet of je de vooruitzichten al gezien hebt van dit

Wel leuk, het heeft toch altijd een bepaalde sfeer of zo, hè? Vind je niet? Zeker als Nederland speelt, ga ik toch wel even kijken, denk ik. Maar dan wel thuis op de bank. De zaterdagmiddag van Glow FM. En dit is het officiële Nederlandse EK-anthem van 2 jaar geleden. Armin van Buuren en Larger Than Life.

0: Die komt eraan.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de Koenclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 1 uur.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
10: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
0: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
11: Raymond Woutersen.
12: Bij een dinnerparty hoort uiteraard ook wat drinken. Gin and juice van Snoop D.O.G. hoor je na Nile Horan. Bij Glow FM.

0: Deze is lekker, hè? Woehoe!
1: Stuurt Freek via een berichtje in de Glow FM app. Gaat over Snoop, D.O.G., Gin and Juice, hoorde je bij Glow FM. Zometeen muziek uit Eindhoven, La Fuente, Nassim Fender en Olivia Dean. Now let go of everything I've

muziek uit Eindhoven, joh, de La Fuente bij Glow FM en Everybody. En daarvoor een van de mooiste liedjes op dit moment, als je het mij vraagt tenminste. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.

0: muziek uit de Brainport. Ontdek je alleen op Glow FM.
1: Kan ik even met je praten? Ga zitten nu en luister naar me. Begint jezelf weer kwijt te raken. En ze vragen naar je, en ze vragen naar jou. Jij bent mij naar bij de top nu. Maar de koffer die je draagt wordt zwaarder.

Heb je die nieuwe trend op TikTok al gezien? Avondje met de kids is niet meer te betalen. Staat er dan boven een foto van een bonnetje van een horecagelegenheid. Met vaak ontzettend hoge bedragen. 3, 4, 500 euro. Dat soort bedragen zijn echt niet ongebruikelijk om bij zo'n TikTok-post te zien. En in eerste instantie dacht ik dus echt wel dat het een soort wake-up call was. Dat het horecaleven super duur geworden is. Ja, en dat je dus eigenlijk als bijvoorbeeld jonge moeder niet eens meer, of jonge ouders eigenlijk, niet eens meer een avondje met de kids naar een restaurant kunt of zo. Ja, totdat ik even iets verder ging kijken naar die bon, toen werd het duidelijk dat het toch net even iets anders in elkaar zit. Ik zag staan, 38 keer stelt mango, 14 keer stelt peach, 12 keer stelt raspberry en 40 glaasjes bier. Ja, blijkt het dus gewoon een avondje zuipen te zijn geweest van een studentenvereniging of zo. Het zit toch net even iets anders in elkaar dan. Wel een ontzettend leuke TikTok-trend. Het is de zaterdagmiddag van Glow FM, gevuld met muziek. Dit is Sienna Spyro.

Nico en Vince hoorden Am I Wrong bij Glow FM. Half twee, even kijken naar het Glow FM weekend weerbericht. Momenteel in de Brainport regio 19 graden. De zon die komt steeds vaker tevoorschijn. Vanavond en vannacht blijft het droog, komt af naar een graad of 12. Morgen dan net zo'n dagje als vandaag. Shabuzi, a bar song, Tipsy komt eraan na Bibi Rexha.

Hashtag Friday Night is dat. Ja, ik vind dat hij zichzelf met de volgende track best wel overtroffen heeft. Ik vind het echt gewoon Armin van Buren-achtig materiaal. En dat is een dik compliment als je het mij vraagt. De nieuwe Niels van Zandt heet Electrified.

Ja, het zou zo de line-up van Tomorrowland kunnen zijn, toch? Afrojack, Sia, David Guetta en de Swedish House Mafia. Nou, in feite is het de line-up van Glow FM. Save the World hoorde je zojuist. Awake Tonight van Afrojack, Sia en David Guetta hoor je zo. En nu Gracie Abrams.

0: Hunter X. En Golden hoorde je bij Glow FM. Ook nog Afrojack, Sia en David Guetta met Awake Tonight. Altijd leuk om van je te horen, hè? Berichtje is welkom in de Glow FM app. Kevin, die heeft ook iets gestuurd. Gisteren mijn rijbewijs gehaald. Vandaag meteen even een rondje aan het rijden in mijn net gekochte auto met Glow FM aan. Hier is dus onderweg naar Stratum's Eind om vanmiddag lekker wat WK-wedstrijden te gaan kijken. Vanavond bedoelt ze, denk ik. En Ben stuurt heel weekend op het land in Nuenen te vinden. Wel met de radio goed hard in de trekker. Heb je nog een beukerrol deze zonnige zaterdagmiddag? Nou, Ben. Deze past er wel bij, toch? Jonas Blue en Edge of Desire hoor je binnen een paar minuten.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
3: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
4: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
5: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
6: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
7: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
8: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
7: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
8: Hoe plan ik een afspraak dan?
7: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
9: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 2 uur. Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden.
11: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
12: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
13: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
12: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
14: Raymond Woutersen.
15: Een zoekopdracht op Marktplaats die 25.000 keer bekeken is. En dat heeft iets te maken met Harry Styles. Wat de link is, hoor je naar Janice Blue. Every

0: plaatje dat je niet zo vaak meer hoort. Met recht een echte Glow FM classic deze. Avicii en Lenny Kravitz en Super Love. En ook nog Jonas Blue daarvoor, Edge of Desire.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Zaterdagmiddag van Glow FM. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Ja, ik ga zo meteen een artiest draaien die vorige week op Marktplaats toch wel een beetje trending topic was, zo zou je kunnen zeggen. Misschien heb je het gekregen, of gezien vooral. In het Parool heeft Harry Styles vorig weekend een zelfgeschreven bedankje gezet. En dat was nogal in trek. Veel mensen wilden dat hebben, veel fans wilden dat hebben. Dus dat zorgde ervoor dat het Parool, de zaterdageditie van vorig weekend, maar liefst 25.000 keer bezocht is op Marktplaats, naar aanleiding van die handgeschreven boodschap van Harry Styles dus. Iedereen wilde het hebben. Hij had geschreven: dank je, ik hou van jou, in het Nederlands en daarna in het Engels. Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us. Het ging natuurlijk allemaal over zijn 10 concerten die hij gaf in Amsterdam. Hij bedankte de fans voor hun komst naar de Johan Cruijff Arena. En dit liedje heeft hij uiteraard ook gespeeld tijdens die concerten. Het is een van de nieuwste hits van Harry Styles. Die ga ik voor je draaien bij Glow FM. Dit is American Girl.

toch wel een anthem geworden als het gaat om liefdesverdriet. Deze Jore, Vrouwtje en S10 en Ik haat hem voor jou bij Glow FM. Hoe anders is het volgende liedje? Ik ga het nieuwe van Antoon draaien. In De Enige zingt hij over de mysterie en de spanning van de connectie tussen de twee die alleen zij begrijpen. Door de track heen lijkt hij op zoek te gaan naar bevestiging en merk je de onzekerheid in de situatie door lyrics als: wat gaat het worden? Jij moet kiezen. Hey meisje, doe nou niet zo moeilijk. Wie dan dat meisje is, dat, ja, weet eigenlijk niemand. Antoon zelf laat weinig los. Maar dat is misschien ook wel precies de bedoeling, toch? Nieuw

0: Veel liefde vanmiddag op de radio. Sowieso een van de belangrijkste thema's in de muziekwereld, toch? Ja, eigenlijk gaat bijna alle muziek over geld, relaties, drank. Ja, of liefde dus.
1: Het weekend weer je met Glow FM.
0: Ook bij Fat Joe, die ik net draaide, gaat het over amour. What's Love gaat over de complexiteit van de relaties, ontrouw en verleiding. Ja, en van de vraag What's Love naar een week waarin dat antwoord misschien wel heel simpel is. Liefde is gewoon liefde natuurlijk. Al vandaag is het toevallig ook Pride in Eindhoven. Tot en met volgende week zaterdag draait het een week lang om diversiteit, verbinding en de vrijheid om te houden van wie je wilt. Dat merk je trouwens meteen hier hoor, in de stad. Het is ontzettend druk. Eerder vanmiddag zag ik ook al een fanfare voor het station langslopen. Nou, het is eigenlijk gewoon één grote gezellige bende vandaag. En het weer zit ook best wel mee, hè? Zon, wolken, zo wisselen elkaar af bij een graad of 20. Ideaal weer om de liefde en dus de Pride te vieren. Of gewoon het weekend, wat je ook doet. Je doet het in elk geval met de hits van Glow FM. Met nu een van de zomertunes van 2026 van...

Ja, misschien toch wel een van de leukste, maar ook meest ondergewaardeerde liedjes van Pharrell Williams. Dat is hem gewoon, hè? Je weet wel, de man van Happy. Dit is Freedom bij Glow FM. 3:01, tijd voor het Glow FM weekend weerbericht. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar vanmiddag af. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen vergelijkbaar met vandaag. En dan vast een kleine sneak peek naar volgende week. Temperaturen gaan stijgen naar 30 graden richting volgend weekend. Lekker. Situatie op de weg die is rustig. De ANWB heeft geen meldingen van vertragingen. En Flitsmeister meldt geen snelheidscontroles. Zometeen even terugblikken op de Zomerhouse Top 100 van vorige week naar Bella Kay.

0: jeugdherinneringen bij Lisette. Ze stuurde het via de Glow FM app bij Rio Party Shaker, hoorde je bij Glow FM. Zij zegt, doe me helemaal denken aan mijn eerste feest op de middelbare school. In de brugklas.
1: De Zomerhouse Top 100.
0: Echte Glow FM classic. Je hoorde Rio zojuist bij Glow FM. Ja, even terug naar vorige week. Toen zaten we op dit moment precies midden in de Zomerhouse Top 100 bij Glow FM. De 100 lekkerste Zomerhouse, 6 uur lang op de radio. Ja, heel eerlijk, dat hadden we beter 2 weken later kunnen doen. Want als we heel eventjes kijken naar de vooruitzichten van volgende week. Ik zei het net al. Ja, we gaan richting de 30 graden volgend weekend. Misschien wel er dik overheen zelfs. Dus ja, toch jammer dat we het toen niet gedaan hebben. Maar goed, we kunnen wel terugluisteren, hè. Op de Soundcloud van Florian Hamelink, daar vind je sowieso 6 uur lang de Zomerhouse Top 100 lekker voor volgende week. En dan, als we toch een beetje aan het terugblikken zijn. Dit waren de 5 grootste hits in de Zomerhouse Top 100 vorige week.

0: heren Rodé Kok denkt.
1: Oh,
0: ja. Ik weet niet of je toevallig de video van Rodé Kok gezien hebt. Gisteren heeft zij een video met Samuel Welty. Je weet wel, die volkszanger van Echte Liefde is te koop en zo, gepost. Ja, en in die video is toch een bepaalde spanning tussen die twee te zien. Je ziet toch eigenlijk, ja, dat ze elkaar stiekem wel leuk vinden. Ik ga graag even meenemen naar een klein fragmentje waarin Samuel aan Rodé vraagt, ja, wat ze eigenlijk allemaal gaan doen deze zomer.
2: Ga jij dan?
3: Amsterdamse zomer.
2: Dat is wel heel leuk.
3: Ga je er ook optreden?
2: Ja, ik heb een titelsong.
3: Echt? Welke dag?
2: Alle dagen.
3: Echt?
2: Ja, maak me na niet gek.
3: Jongen.
0: Ja, de tekst kent ze niet, maar ja, ze vinden elkaar toch wel leuk volgens mij. Dus bij deze, ik ga het je vertellen. Als die over een paar maanden ineens een relatie hebben, je weet waar je het voor het eerst gehoord hebt. En die track die Rodé neuriet, ga ik nu voor je draaien. Hier is Samuel Welton.
4: Dit is Flow FM.
5: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet.

0: muziek uit de regio Eindhoven. Je hoorde Farrick Dawn. En Make Me Weak bij Glow FM. Daar stuurde Edwin een appje over in de Glow FM app.
1: Deze is lekker, hè?
0: Dat wou ik zeggen. Meer lekkere muziek onderweg. Zometeen Teddy Swims en nu Duk de Mand.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
7: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
8: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewolderzonwering.nl.
9: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
10: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
11: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
12: 3 uur.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbora Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, situatie op de weg dan. Goed nieuws van de ANWB, geen vertragingen bekend. En Flitsmeister heeft er meld voorin geen snelheidscontroles. Binnen nu en 2 minuten hoor je wel Teddy Swims.
15: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
16: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
17: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
18: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
15: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
16: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
19: Raymond Woutersen.
14: De zaterdagmiddag van Kleur FM gevuld met hits. Zometeen een van de beste van Coldplay als je het mij vraagt. Lovers in Japan hoor je na Teddy Swims.

Radio FM, je hoorde Lovers in Japan van Coldplay. Ja, nu vinden we het allemaal nog leuk natuurlijk, dat Japan. Morgen een stukje minder, denk ik. Het WK voetbal is natuurlijk losgebarsten deze week. Ja, en morgen speelt Nederland de eerste wedstrijd van dit seizoen van het WK tegen Japan. Om 10 uur 's avonds gaat het los. Nederlandse tijd. Ja, een beetje lastig wel, 10 uur 's avonds, toch? Aan het eind van de week, morgen dus, val ik onder tijdstip op zondagavond meestal al in slaap. Dus dan moet ik het nog 2,5 uur zien vol te houden. Wil ik iets van die wedstrijd gaan zien. Zometeen sowieso eventjes in de WK-sferen blijven met een oude WK-track in een nieuw jasje. Meer daarover naar Alex Warren en nu Gordo.

0: Lady Gaga, echt een Glow FM classic. Je hoorde Just Dance. Ja, ik weet niet of je al wat wedstrijden van het WK hebt gekeken. We zijn natuurlijk volop bezig. Morgen, ik zei het net al, voor het eerst Nederland die aan de bak mag. 48% kans dat Nederland gaat winnen tegen Japan. Dat zijn de winkansen op dit moment die bekend zijn gemaakt. En ik dacht, misschien moeten we dat eventjes vieren. Daarvoor moeten we eventjes naar het WK-anthem van Shakira en Burna Boy. Zij maakten Die Die. Nou, best leuk, toch? Oké, het is niet zo goed als Waka Waka in 2010. En ook niet zo lekker als het WK-anthem van Pitbull in 2014. Ook die was super lekker natuurlijk. Nou ja, daar kunnen we dit jaar toch een klein beetje op voort gaan bouwen. Op We Are One van Pitbull uit 2014. We hebben nu namelijk een soort officieus WK-anthem 2026 gekregen van DJ Frisian. Hij neemt ons even mee terug naar 2014 met deze plaat.
1: Mijn naam is DJ Frisian en je luistert nu naar mijn nieuwste remix We Are One. Vind je deze plaat top of wil je meer van me horen? Check me dan online onder de naam DJ Frisian.
0: Kleine dienstmededeling tussendoor. Zijn remix van We Are One van Pitbull ga ik nu voor je draaien. Beetje opwarmen voor morgenavond toch?

Emma stuurt via een berichtje in de Glow FM app. Zo, deze gaat hard in de auto. Manouk zegt, kunnen we bij deze vast vastleggen dat Pitbull het EK-anthem van 2028 maakt? Nou, daar ben ik het mee eens. Robert zegt, ik ga er lekker op. Waar kan ik deze nog een keer terugluisteren? En dat kan dus op de Soundcloud van DJ Frisian. Hij maakte deze remix van Pitbull. EK-anthem van 2014 was...

country tent op. Je hoorde Cameron Whitcomb. En Kingdom of Fear zijn een nieuwe plaats bij Glow FM. Ja, ja, ja, het is goed. Glow FM weekend weerbericht. Zon, ja, pa, blijf maar doorgaan, joh. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar vanmiddag af. Het is een graad of 20. Vanavond en vanaf tot het af naar 12 graden. Morgen is vergelijkbaar met vandaag. Kleine sneak peek vast naar volgende week. Temperaturen gaan dan stijgen naar 30 graden richting volgend weekend. Dat vieren we met zometeen Purple Disco Machine Hypnotized. Komt er.

van Glow FM met Purple Disco Machine. I'm coming home, I'm coming back down tonight. En Hypnotized. En daarvoor nog de nieuwe Olivia Rodrigo en Drop Dead. Een klein kijkje geven in de keuken van Glow FM. Ik zag namelijk een appje binnenkomen van Luc. Hij vraagt zich af of toevallig de nieuwe Taylor Swift nog gedraaid gaat worden. Ja, gaat zeker weten gebeuren. Elizabeth Taylor hoor je zo meteen. Ja, en nu Calvin Harris. En het grappige is dat je dit liedje waarschijnlijk over een aantal weken sowieso wekelijks gaat horen op de zaterdagmiddag van Glow FM. Kan zomaar eens een dikke zomerhit gaan worden. En dat betekent dat de Glow FM 30 onderweg is. De 30 beste en lekkerste hits van dit moment. Die ga je vanaf zaterdag 4 juli wekelijks horen tussen 2 uur 's middags en 4 uur 's middags hier op de radio. Dikke kans dat deze hoge ogen gaat horen.

Swift bij Glow FM, Jorden, Elizabeth Taylor. En daarvoor nog de nieuwe Calvin Harris en Jazzy en Satisfy. Dat is al behoorlijk zomers, toch? En langzaamaan wordt het weer ook steeds beter de komende dagen. Na die weken van regen, eindelijk tropische temperaturen weer op de thermometers volgend weekend waarschijnlijk. Ik ben op zoek naar je meest favoriete zomerhit die je zo meteen graag wil horen. Stuur hem door via de Glow-app. Wellicht draai ik hem naar alle verheldens.

zomerhit wil je graag horen om vast een beetje op te warmen voor de oplopende temperaturen volgende week? Je kon het sturen via de Glow FM app. Isa kwam met Summer Jam, Roxy Dekker wordt genoemd, Armin van Buren met Another You, Jax Jones, Whistle, Watermelon Sugar van Harry Styles, X van Nicky Jam. Ja, niets overtrof deze als het aan Menno ligt. Dit is Pitbull.

0: Religion en ook Diorro hoor je zometeen. Goed weekend.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
6: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Kido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
7: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
8: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
9: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
10: Bellen speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat? Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition goodiebag.
11: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
12: 4 uur.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht 10 minuten vertraging bij knooppunt Klaverpolder en 20 minuten is je tijdsverlies als je over de N296 vanuit Susteren naar Maaseik rijdt, want bij de Belgische grens staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
16: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
17: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
10: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
18: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
15: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
5: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
6: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
5: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
6: Hoe plan ik een afspraak dan?
5: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 5 uur. Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
9: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt op

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt. En waar je energie van krijgt.
9: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
10: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
11: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
12: 6 uur.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zeiden partijleider Jessel Gus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen staat een auto met pech bij Roermond-Oost. 3 kilometer file daar en een half uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Kapotte bus op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht kwartier vertraging, daar is de rechterrijstrook dicht.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. Krejcikova schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden, dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: A taste of dance.
3: Welkom bij A Taste of Dance. Ik ben Marcel en deze zaterdagavond neem ik je op Glow FM een uur lang mee langs een stapel samples uit iconische soul, R&B, 80's en disco platen die in de dance terechtkwamen. Zometeen wordt de warme disco vibe uit Carl Bean's I Was Born This Way gebruikt in Dance van Earth People. Resultaat is in 1990 een diepe house groove en New Yorkse underground feel. Maar we beginnen met French House op zijn best. Alan Braxe en Fred Falk nemen een klein stukje uit jaren 80 hit Crush on You van de Jets en maken daar iets bijna filmisch van. Dit is Intro.
0: Glow FM.
1: A taste of dance.

0: and Jesse Saunders featuring Daryl Pandy met Love Can't Turn Around. De basis komt uit Isaac Hayes' I Can't Turn Around. Maar Farley Jack Master Funk maakt er in 86 een compleet nieuwe Chicago houseplaat van. Zometeen gebruikt Oliver Dollar geen klassieke soulplaat, maar een live fragment van Moody Man achter de decks in 2010. Die losse praatachtige vocal maakt Doing Your Thing. Nu hoor je eerst hoe Todd Terry disco naar house vertaalt. De energie van muziek's Keep On Jumping uit 78 wordt door Todd Terry omgezet in een pompende clubversie met vocals van diva house-iconen Martha Wash en Justin Brown.
1: Jouw nummer 1 in de Beatport. Glow FM.

Dat was Wild Child met Renegade Master. En die beroemde Back Once Again energie komt voort uit hip-hop. Wild Child gebruikt de vocal power van Adore's One for the Trouble als een soort MC-call voor de dansvloer. En zo wordt een rapmoment een club anthem. Hiervoor draaide ik Stupid Disco en die draait volledig om de baslijn en vocals van Dare Me van de Pointer Sisters. Junior Jack pakt de herkenbare riff en groove, zet die in een strakke loop en laat hem steeds verder opbouwen. Resultaat is pure disco house en een megahit in 2004, bijna 20 jaar na het origineel. We gaan door met Millie Jackson's We Got To Hit It Off. Tom Trago laat de plaat intact, maar knipt en loopt de groove zo dat het bijna eindeloos blijft draaien. Dit is Use Me Again. Glow FM.

0: Bel Amour van Bel Amour. Uit Joe Bisso's The Mystery With Me worden melodie, sfeer en groove opnieuw opgebouwd tot deze Franse house-klassieker. Dadelijk pakken de Freemasons uit Jackie Moore's This Time Baby een vocal sample en baslijn. En die worden niet verstopt, maar juist als herkenbare basis gebruikt. Maar nu eerst een van de bekendste samples uit de moderne dance. Avicii pakt voor Levels de vocal van Etta James en zet die tegenover een euforische synthlijn. 1962 versus 2011.
1: Het ritme van de Brainport.

Armand van Helden had maar één krachtige zin nodig. Uit Sida Garrett's Do You Want It Right Now haalt hij die sample en maakte daar de motor van I Want Your Soul van. Bij Baddest of Them All zit dadelijk de sample subtieler in de groove. Eliza Rose gebruikt een fragment uit Let The Beat Hit Him als bouwsteen in een nieuwe UK garage-achtige context. Maar daarvoor hergebruikt Jordan Peake de vocal attitude uit Playgroup's Front to Back. En hij zet die in een moderne Peake Timehouse context. Simpel, direct en effectief.

0: overstap maakt. Zometeen de koning van knippen en plakken. Fatboy Slim gebruikte voor de Rockefeller Skank samples uit Sliced Tomatoes van Just Brothers. Het klinkt chaotisch, maar alles klopt. Funk, big beat en pure samplekunst. Maar eerst pak de Prodigy de vocal uit Kelly Charles' You're No Good For Me en gooi die in een totaal andere wereld. De sample wordt versneld opgejaagd en bovenop een rauwe breakbeat gezet. Dit is No Good Start The Dance. Fijn weekend.
1: Glow FM. A taste of dance.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
2: Vision Machine and Friends.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Transmission.

Juist Watto, Just Can't Stop bij Transmission Glow FM. Je hebt een half uur aan bijna alleen maar hardhouse gehoord. Hiervoor 2-6 Seduction. Chase Karaoke, Holding On. En daarvoor Carl Starkey 234. Daarvoor een nieuw album van Jason Ross, True North. Sunin, hoor die ook nog Next to You. En daarvoor Crowd Control en Armin van Buren. Let the music guide you. Nu in de guest mix. En ja, DJ uit Berlijn. Die een